hij zag zijn jobbeke. Toen zag ze bieren, zo laat de vijfde. Kom maar draf voeren, kijk zullen ze mee. Dan je suspieren, hij